0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De NOS Dagstart.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Fris wakker.
1: De koffie pruttelt.
0: En de WOS start je dag op.
1: Met de allerbeste hits van toen.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
2: Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De WOS Dagstart.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een man uit Honselersdijk en een man uit Hoek van Holland zijn in Spanje veroordeeld voor hun rol bij een ontvoering en zware mishandeling. De rechtbank in Malaga legde 6 verdachte celstraffen op. 3 van hen moeten 9,5 jaar de gevangenis in. De andere 3 kregen 4 jaar cel. Het slachtoffer, een 24-jarige Nederlander, werd in mei 2023 urenlang vastgehouden en mishandeld. Zijn beide wijsvingers werden afgesneden en hij liep diepe snijwonden aan zijn voeten op. De mishandeling zou te maken hebben met de diefstal van een partij drugs ter waarde van ruim 3 miljoen euro. Glastuinbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Het OGM-raadschap van Delfland versoepelt het verbod 3 dagen lang op bepaalde uren. Voor onder meer inwoners, sportclubs en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het verbod werd begin augustus ingesteld vanwege het grote tekort aan zoetwater. Delfland zegt door eerdere maatregelen nu enige ruimte is ontstaan. Als de hoeveelheid zoetwater weer afneemt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in onze regio moeten wedstrijden verplaatsen vanwege het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden lukt het niet om alle wedstrijden op zaterdag te spelen. 12 clubs uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of zondag worden gespeeld. Ook bekijken verenigingen of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. En dan nog het weer. Het is vandaag een grijze dag met een temperatuur van zo'n 21 graden en veel kans op regen buiten. Verder zal het vannacht afkoelen naar zo'n 18 graden. En dat wordt ook morgen dan een temperatuur van zo'n 18 tot 20 graden met ook net zoals vandaag veel kans op regen. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 22 augustus organiseren de ondernemers van Schavenzande een gezellige zomermarkt in het centrum van Schavenzande. Op het Marktplein, Graaf Willem II-plein en in de Lange Straat kun je heerlijk shoppen bij de vele kraampjes. Op zaterdagavond 22 augustus vindt het Hoeks muziekspektakel plaats in Hoek van Holland. Het programma begint met Rotterdam aan Zee, gevolgd door optredens van vier koren en diverse artiesten. Remco de Waard sluit de avond af met een afterparty. De jaarlijkse feestweek in Naaldwijk, de Westlandreunie, is dit jaar van dinsdag 25 tot en met zondag 30 augustus. Naaldwijk wordt omgetoverd tot een levendig festijn met een grote braderie, kermis, kinderactiviteiten, muziek en vooral veel gezelligheid. In Cinema Koningshof in Maassluis is op woensdag 26 augustus de film Spa Weekend te zien. Drie vriendinnen gaan op een luxe spa weekend. Wanneer hun chaotische vriendin Mel ook onverwachts verschijnt, verandert de ontspanning in chaos en hilariteit.
1: Meer agendatips op onze regio vind je op wos.nl/agenda.
2: Cinderella, cut it up one time.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
5: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
4: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
6: Hallo!

0: ja, uit de fabeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
4: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Welke mooie klanken van toen komen er uit de jukebox. Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 s'avonds met Willem Bax. BOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een man uit Honselersdijk en een man uit Hoek van Holland zijn in Spanje veroordeeld voor hun rol bij een ontvoering en zware mishandeling. De rechtbank in Malaga legde 6 verdachte celstraffen op. 3 van hen moeten 9,5 jaar de gevangenis in. De andere 3 kregen 4 jaar cel. Het slachtoffer, een 24-jarige Nederlander, werd in mei 2023 urenlang vastgehouden en mishandeld. Zijn beide wijsvingers werden afgesneden en hij liep diepe snijwonden aan zijn voeten op. De mishandeling zou te maken hebben met de diefstal van een partij drugs ter waarde van ruim 3 miljoen euro. Glastuinbouwbedrijven in de regio mogen vanaf morgen tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Het OGM-raadschap van Delfland versoepelt het verbod 3 dagen lang op bepaalde uren. Voor onder meer inwoners, sportclubs en volkstuinen blijft het verbod wel volledig gelden. Het verbod werd begin augustus ingesteld vanwege het grote tekort aan zoetwater. Delfland zegt door eerdere maatregelen nu enige ruimte is ontstaan. Als de hoeveelheid zoetwater weer afneemt, kan de versoepeling eerder worden ingetrokken. Voetbalclubs in onze regio moeten wedstrijden verplaatsen vanwege het sproeiverbod. Veel natuurgrasvelden zijn door de droogte niet bruikbaar. Met alleen de kunstgrasvelden lukt het niet om alle wedstrijden op zaterdag te spelen. 12 clubs uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zoeken daarom samen naar oplossingen. Wedstrijden kunnen bijvoorbeeld op vrijdagavond of zondag worden gespeeld. Ook bekijken verenigingen of ze elkaars kunstgrasvelden kunnen gebruiken. En dan nog het weer. Het is vandaag een grijze dag met een temperatuur van zo'n 21 graden en veel kans op regen buiten. Verder zal het vannacht afkoelen naar zo'n 18 graden. En dat wordt ook morgen dan een temperatuur van zo'n 18 tot 20 graden met ook net zoals vandaag veel kans op regen. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WO-

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
5: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
4: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
7: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons-knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Glastuinbouwbedrijven in Delfland mogen sinds vannacht tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Glastuinbouw Nederland is blij met de versoepeling, maar roept telers op alleen water te gebruiken als dat echt nodig is. Vooral bedrijven met gewassen die in de grond staan hadden nog maar weinig water op voorraad. De versoepeling geldt vandaag, morgen en vrijdag op bepaalde uren. Het algemeen verbod blijft voor andere gebruikers van kracht. Door extra aanvoer van zoet water en de regen van de afgelopen dagen is er volgens Delfland tijdelijk meer ruimte. Het waterschap blijft de situatie dagelijks beoordelen. Goochelaar en entertainer Jerry Mensing uit Monster viert dit jaar dat hij 35 jaar in het vak zit. Hij begon al op de basisschool met goochelen nadat een boek over goochelen zijn interesse had gewekt. Inmiddels treedt hij vooral op voor kinderen, maar maakt hij ook feesten voor volwassenen. Mensing combineert zijn optredens sinds de coronaperiode met werk in de uitvaartbranche. Volgens hem draait het in beide beroepen om mensen helpen en ontzorgen. Later deze maand wordt Mensing 50 jaar. Stoppen met goochelen is hij voorlopig nog niet van plan. Sportnieuws. Verschillende voetbalclubs uit de regio hebben gisteren oefenwedstrijden gespeeld in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Velo won met 4-0 van Wippolder en Westlandia versloeg Heinenoord met 3-0. Ook op verschillende regionale toernooien werd gevoetbald. Zo won Honselsdijk met 4-0 van Naaldwijk. Alle uitslagen zijn te vinden op wos.nl. Het weer. Vanmorgen is het bewolkt en regent het geruime tijd. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog. De zuidwestenwind is matig en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond is het even droger en zijn er opklaringen. Vannacht komen in de kustgebieden buien opzetten. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen wisselen zon, stapelwolken en pittige regen- en onweersbuien elkaar af. De zuidwestenwind is dan matig tot vrij krachtig.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
5: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
4: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
6: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
4: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Glastuinbouwbedrijven in Delfland mogen sinds vannacht tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Glastuinbouw Nederland is blij met de versoepeling, maar roept telers op alleen water te gebruiken als dat echt nodig is. Vooral bedrijven met gewassen die in de grond staan hadden nog maar weinig water op voorraad. De versoepeling geldt vandaag, morgen en vrijdag op bepaalde uren. Het algemeen verbod blijft voor andere gebruikers van kracht. Door extra aanvoer van zoet water en de regen van de afgelopen dagen is er volgens Delfland tijdelijk meer ruimte. Het waterschap blijft de situatie dagelijks beoordelen. Goochelaar en entertainer Jerry Mensing uit Monster viert dit jaar dat hij 35 jaar in het vak zit. Hij begon al op de basisschool met goochelen nadat een boek over goochelen zijn interesse had gewekt. Inmiddels treedt hij vooral op voor kinderen, maar maakt hij ook feesten voor volwassenen. Mensing combineert zijn optredens sinds de coronaperiode met werk in de uitvaartbranche. Volgens hem draait het in beide beroepen om mensen helpen en ontzorgen. Later deze maand wordt Mensing 50 jaar. Stoppen met goochelen is hij voorlopig nog niet van plan. Sportnieuws. Verschillende voetbalclubs uit de regio hebben gisteren oefenwedstrijden gespeeld in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Velo won met 4-0 van Wippolder en Westlandia versloeg Heinenoord met 3-0. Ook op verschillende regionale toernooien werd gevoetbald. Zo won Honselsdijk met 4-0 van Naaldwijk. Alle uitslagen zijn te vinden op wos.nl. Het weer. Vanmorgen is het bewolkt en regent het geruime tijd. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog. De zuidwestenwind is matig en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond is het even droger en zijn er opklaringen. Vannacht komen in de kustgebieden buien opzetten. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen wisselen zon, stapelwolken en pittige regen- en onweersbuien elkaar af. De zuidwestenwind is dan matig tot vrij krachtig.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Glastuinbouwbedrijven in Delfland mogen sinds vannacht tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Glastuinbouw Nederland is blij met de versoepeling, maar roept telers op alleen water te gebruiken als dat echt nodig is. Vooral bedrijven met gewassen die in de grond staan hadden nog maar weinig water op voorraad. De versoepeling geldt vandaag, morgen en vrijdag op bepaalde uren. Het algemeen verbod blijft voor andere gebruikers van kracht. Door extra aanvoer van zoet water en de regen van de afgelopen dagen is er volgens Delfland tijdelijk meer ruimte. Het waterschap blijft de situatie dagelijks beoordelen. Goochelaar en entertainer Jerry Mensing uit Monster viert dit jaar dat hij 35 jaar in het vak zit. Hij begon al op de basisschool met goochelen nadat een boek over goochelen zijn interesse had gewekt. Inmiddels treedt hij vooral op voor kinderen, maar maakt hij ook feesten voor volwassenen. Mensing combineert zijn optredens sinds de coronaperiode met werk in de uitvaartbranche. Volgens hem draait het in beide beroepen om mensen helpen en ontzorgen. Later deze maand wordt Mensing 50 jaar. Stoppen met goochelen is hij voorlopig nog niet van plan. Sportnieuws. Verschillende voetbalclubs uit de regio hebben gisteren oefenwedstrijden gespeeld in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Velo won met 4-0 van Wippolder en Westlandia versloeg Heinenoord met 3-0. Ook op verschillende regionale toernooien werd gevoetbald. Zo won Honselsdijk met 4-0 van Naaldwijk. Alle uitslagen zijn te vinden op wos.nl. Het weer. Vanmorgen is het bewolkt en regent het geruime tijd. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog. De zuidwestenwind is matig en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond is het even droger en zijn er opklaringen. Vannacht komen in de kustgebieden buien opzetten. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen wisselen zon, stapelwolken en pittige regen- en onweersbuien elkaar af. De zuidwestenwind is dan matig tot vrij krachtig.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Filip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Filip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog, en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De jaarlijkse feestweek in Naaldwijk, de Westlandreunie, is dit jaar van dinsdag 25 tot en met zondag 30 augustus. Naaldwijk wordt omgetoverd tot een levendig festijn met een grote braderie, kermis, kinderactiviteiten, muziek en vooral veel gezelligheid. In Cinema Koningshof in Maassluis is op woensdag 26 augustus de film Spa Weekend te zien. Drie vriendinnen gaan op een luxe spa weekend. Wanneer hun chaotische vriendin Mel ook onverwachts verschijnt, verandert de ontspanning in chaos en hilariteit.
1: Meer agenda tips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: Heb je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Glastuinbouwbedrijven in Delfland mogen sinds vannacht tijdelijk weer water uit sloten en vaarten halen. Glastuinbouw Nederland is blij met de versoepeling, maar roept telers op alleen water te gebruiken als dat echt nodig is. Vooral bedrijven met gewassen die in de grond staan hadden nog maar weinig water op voorraad. De versoepeling geldt vandaag, morgen en vrijdag op bepaalde uren. Het algemeen verbod blijft voor andere gebruikers van kracht. Door extra aanvoer van zoet water en de regen van de afgelopen dagen is er volgens Delfland tijdelijk meer ruimte. Het waterschap blijft de situatie dagelijks beoordelen. Goochelaar en entertainer Jerry Mensing uit Monster viert dit jaar dat hij 35 jaar in het vak zit. Hij begon al op de basisschool met goochelen nadat een boek over goochelen zijn interesse had gewekt. Inmiddels treedt hij vooral op voor kinderen, maar maakt hij ook feesten voor volwassenen. Mensing combineert zijn optredens sinds de coronaperiode met werk in de uitvaartbranche. Volgens hem draait het in beide beroepen om mensen helpen en ontzorgen. Later deze maand wordt Mensing 50 jaar. Stoppen met goochelen is hij voorlopig nog niet van plan. Sportnieuws. Verschillende voetbalclubs uit de regio hebben gisteren oefenwedstrijden gespeeld in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Velo won met 4-0 van Wippolder en Westlandia versloeg Heinenoord met 3-0. Ook op verschillende regionale toernooien werd gevoetbald. Zo won Honselsdijk met 4-0 van Naaldwijk. Alle uitslagen zijn te vinden op wos.nl. Het weer. Vanmorgen is het bewolkt en regent het geruime tijd. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog. De zuidwestenwind is matig en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond is het even droger en zijn er opklaringen. Vannacht komen in de kustgebieden buien opzetten. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen wisselen zon, stapelwolken en pittige regen- en onweersbuien elkaar af. De zuidwestenwind is dan matig tot vrij krachtig.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een te hoog voertuig vertraging bij de Keteltunnel. 2 rijstroken zijn dicht op de A4 richting Rotterdam, tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dankjewel en goedemiddag.

0: Welke mooie klanken van toen komen er uit de jukebox. Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 avonds met Willem Bax. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Anegraaf. Een speedboot is zaterdagmiddag uit het water geschoten en door de gevel van een kas gevlogen. Dat gebeurde langs het Nieuwe Water tussen Naaldwijk, Schravenzande en Maasdijk. De boot kwam met de neus in de gevel terecht en hing deels boven de grond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk werd de gashendel per ongeluk te ver opengedraaid. De schipper raakte niet gewond, de kas liep wel schade op en het gat in de gevel is inmiddels met een zeil afgedekt. Glastuinbouw Nederland is blij dat telers in het gebied van Delfland tijdelijk weer water uit sloten en vaarten mogen gebruiken. De organisatie vraagt telers wel om dat alleen te doen als het echt nodig is. Vooral bedrijven die gewassen in de grond telen hebben door de droogte weinig water beschikbaar. De versoepeling geldt woensdag, donderdag en vrijdag op bepaalde momenten van de dag. Voor onder meer inwoners, sportvelden en volkstuinen blijft het verbod gelden. Delfland bekijkt de situatie dagelijks en kan de versoepeling weer intrekken als het watertekort groter wordt. Dan sportnieuws. Wielrenner Twan Middelburg heeft dinsdagavond de Ronde van de Lier gewonnen bij de regiorenners. Hij was in de eindsprint sneller dan Bastiaan van Dijk en Daan Hogenelst. Voor Middelburg is het de tweede overwinning in de Lier in korte tijd. Ook in 2024 won hij de wedstrijd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en grauwe dag met hier en daar wat regen en verder een temperatuur van zo'n 20 graden. Ook vannacht zal die temperatuur niet veel anders worden. Dan koelt het af naar zo'n 18 graden, dus niet echt een verschil. En als we kijken naar morgen wordt het ook niet anders. Wel wordt het misschien nog slechter. Er wordt namelijk meer regen verwacht. Dus ruil die parasol maar in voor een paraplu als je in de tuin gaat zitten. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dankjewel, goedemiddag.
7: De WOS.
6: En zo is het alweer 1 uur geweest.
8: Jeroen van der Kei.
6: Met Max en Andy Grammer onderweg naar Mark Ember.

0: Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Anegraaf. Een speedboot is zaterdagmiddag uit het water geschoten en door de gevel van een kas gevlogen. Dat gebeurde langs het Nieuwe Water tussen Naaldwijk, Schravenzande en Maasdijk. De boot kwam met de neus in de gevel terecht en hing deels boven de grond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk werd de gashendel per ongeluk te ver opengedraaid. De schipper raakte niet gewond, de kas liep wel schade op en het gat in de gevel is inmiddels met een zeil afgedekt. Glastuinbouw Nederland is blij dat telers in het gebied van Delfland tijdelijk weer water uit sloten en vaarten mogen gebruiken. De organisatie vraagt telers wel om dat alleen te doen als het echt nodig is. Vooral bedrijven die gewassen in de grond telen hebben door de droogte weinig water beschikbaar. De versoepeling geldt woensdag, donderdag en vrijdag op bepaalde momenten van de dag. Voor onder meer inwoners, sportvelden en volkstuinen blijft het verbod gelden. Delfland bekijkt de situatie dagelijks en kan de versoepeling weer intrekken als het watertekort groter wordt. Dan sportnieuws. Wielrenner Twan Middelburg heeft dinsdagavond de Ronde van de Lier gewonnen bij de regiorenners. Hij was in de eindsprint sneller dan Bastiaan van Dijk en Daan Hogenelst. Voor Middelburg is het de tweede overwinning in de Lier in korte tijd. Ook in 2024 won hij de wedstrijd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en grauwe dag met hier en daar wat regen en verder een temperatuur van zo'n 20 graden. Ook vannacht zal die temperatuur niet veel anders worden. Dan koelt het af naar zo'n 18 graden, dus niet echt een verschil. En als we kijken naar morgen wordt het ook niet anders. Wel wordt het misschien nog slechter. Er wordt namelijk meer regen verwacht. Dus ruil die parasol maar in voor een paraplu als je in de tuin gaat zitten. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De WOS.

0: wekker van de zomer met de hits van de WOS.
1: Verkoelende hits.
2: Lekker de zomer door met de WOS.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo, weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een speedboot is zaterdagmiddag uit het water geschoten en door de gevel van een kas gevlogen. Dat gebeurde langs het Nieuwe Water tussen Naaldwijk, Schravenzande en Maasdijk. De boot kwam met de neus in de gevel terecht en hing deels boven de grond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk werd de gashendel per ongeluk te ver opengedraaid. De schipper raakte niet gewond, de kas liep wel schade op en het gat in de gevel is inmiddels met een zeil afgedekt. Glastuinbouw Nederland is blij dat telers in het gebied van Delfland tijdelijk weer water uit sloten en vaarten mogen gebruiken. De organisatie vraagt telers wel om dat alleen te doen als het echt nodig is. Vooral bedrijven die gewassen in de grond telen hebben door de droogte weinig water beschikbaar. De versoepeling geldt woensdag, donderdag en vrijdag op bepaalde momenten van de dag. Voor onder meer inwoners, sportvelden en volkstuinen blijft het verbod gelden. Delfland bekijkt de situatie dagelijks en kan de versoepeling weer intrekken als het watertekort groter wordt. Dan sportnieuws. Wielrenner Twan Middelburg heeft dinsdagavond de ronde van de Lier gewonnen bij de regiorenners. Hij was in de eindsprint sneller dan Bastiaan van Dijk en Daan Hogenelst. Voor Middelburg is het de tweede overwinning in de Lier in korte tijd. Ook in 2024 won hij de wedstrijd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en grauwe dag met hier en daar wat regen en verder een temperatuur van zo'n 20 graden. Ook vannacht zal die temperatuur niet veel anders worden. Dan koelt het af naar zo'n 18 graden, dus niet echt een verschil. En als we kijken naar morgen wordt het ook niet anders. Wel wordt het misschien nog slechter. Er wordt namelijk meer regen verwacht. Dus ruil die parasol maar in voor een paraplu als je in de tuin gaat zitten. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat hij zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham of onderweg naar kantoor of de kas. Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten. Ontbijten, pleiten. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. De Dagstart. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een speedboot is zaterdagmiddag uit het water geschoten en door de gevel van een kas gevlogen. Dat gebeurde langs het Nieuwe Water tussen Naaldwijk, Schravenzande en Maasdijk. De boot kwam met de neus in de gevel terecht en hing deels boven de grond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk werd de gashendel per ongeluk te ver opengedraaid. De schipper raakte niet gewond, de kas liep wel schade op en het gat in de gevel is inmiddels met een zeil afgedekt. Glastuinbouw Nederland is blij dat telers in het gebied van Delfland tijdelijk weer water uit sloten en vaarten mogen gebruiken. De organisatie vraagt telers wel om dat alleen te doen als het echt nodig is. Vooral bedrijven die gewassen in de grond telen hebben door de droogte weinig water beschikbaar. De versoepeling geldt woensdag, donderdag en vrijdag op bepaalde momenten van de dag. Voor onder meer inwoners, sportvelden en volkstuinen blijft het verbod gelden. Delfland bekijkt de situatie dagelijks en kan de versoepeling weer intrekken als het watertekort groter wordt. Dan sportnieuws. Wielrenner Twan Middelburg heeft dinsdagavond de ronde van de Lier gewonnen bij de regiorenners. Hij was in de eindsprint sneller dan Bastiaan van Dijk en Daan Hogenelst. Voor Middelburg is het de tweede overwinning in de Lier in korte tijd. Ook in 2024 won hij de wedstrijd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en grauwe dag met hier en daar wat regen en verder een temperatuur van zo'n 20 graden. Ook vannacht zal die temperatuur niet veel anders worden. Dan koelt het af naar zo'n 18 graden, dus niet echt een verschil. En als we kijken naar morgen wordt het ook niet anders. Wel wordt het misschien nog slechter. Er wordt namelijk meer regen verwacht. Dus ruil die parasol maar in voor een paraplu als je in de tuin gaat zitten. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een speedboot is zaterdagmiddag uit het water geschoten en door de gevel van een kas gevlogen. Dat gebeurde langs het Nieuwe Water tussen Naaldwijk, Schravenzande en Maasdijk. De boot kwam met de neus in de gevel terecht en hing deels boven de grond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk werd de gashendel per ongeluk te ver opengedraaid. De schipper raakte niet gewond, de kas liep wel schade op en het gat in de gevel is inmiddels met een zeil afgedekt. Glastuinbouw Nederland is blij dat telers in het gebied van Delfland tijdelijk weer water uit sloten en vaarten mogen gebruiken. De organisatie vraagt telers wel om dat alleen te doen als het echt nodig is. Vooral bedrijven die gewassen in de grond telen hebben door de droogte weinig water beschikbaar. De versoepeling geldt woensdag, donderdag en vrijdag op bepaalde momenten van de dag. Voor onder meer inwoners, sportvelden en volkstuinen blijft het verbod gelden. Delfland bekijkt de situatie dagelijks en kan de versoepeling weer intrekken als het watertekort groter wordt. Dan sportnieuws. Wielrenner Twan Middelburg heeft dinsdagavond de ronde van de Lier gewonnen bij de regiorenners. Hij was in de eindsprint sneller dan Bastiaan van Dijk en Daan Hogenelst. Voor Middelburg is het de tweede overwinning in de Lier in korte tijd. Ook in 2024 won hij de wedstrijd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en grauwe dag met hier en daar wat regen en verder een temperatuur van zo'n 20 graden. Ook vannacht zal die temperatuur niet veel anders worden. Dan koelt het af naar zo'n 18 graden, dus niet echt een verschil. En als we kijken naar morgen wordt het ook niet anders. Wel wordt het misschien nog slechter. Er wordt namelijk meer regen verwacht. Dus ruil die parasol maar in voor een paraplu als je in de tuin gaat zitten. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een speedboot is zaterdagmiddag uit het water geschoten en door de gevel van een kas gevlogen. Dat gebeurde langs het Nieuwe Water tussen Naaldwijk, Schravenzande en Maasdijk. De boot kwam met de neus in de gevel terecht en hing deels boven de grond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk werd de gashendel per ongeluk te ver opengedraaid. De schipper raakte niet gewond, de kas liep wel schade op en het gat in de gevel is inmiddels met een zeil afgedekt. Glastuinbouw Nederland is blij dat telers in het gebied van Delfland tijdelijk weer water uit sloten en vaarten mogen gebruiken. De organisatie vraagt telers wel om dat alleen te doen als het echt nodig is. Vooral bedrijven die gewassen in de grond telen hebben door de droogte weinig water beschikbaar. De versoepeling geldt woensdag, donderdag en vrijdag op bepaalde momenten van de dag. Voor onder meer inwoners, sportvelden en volkstuinen blijft het verbod gelden. Delfland bekijkt de situatie dagelijks en kan de versoepeling weer intrekken als het watertekort groter wordt. Dan sportnieuws. Wielrenner Twan Middelburg heeft dinsdagavond de ronde van de Lier gewonnen bij de regiorenners. Hij was in de eindsprint sneller dan Bastiaan van Dijk en Daan Hogenelst. Voor Middelburg is het de tweede overwinning in de Lier in korte tijd. Ook in 2024 won hij de wedstrijd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en grauwe dag met hier en daar wat regen en verder een temperatuur van zo'n 20 graden. Ook vannacht zal die temperatuur niet veel anders worden. Dan koelt het af naar zo'n 18 graden, dus niet echt een verschil. En als we kijken naar morgen wordt het ook niet anders. Wel wordt het misschien nog slechter. Er wordt namelijk meer regen verwacht. Dus ruil die parasol maar in voor een paraplu als je in de tuin gaat zitten. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jam High. Dit is de WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Dordtlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Dordtlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt éénrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: het weer.
1: Zo weekend met Erik Eeltink.
0: De vrijdagmiddagshow.
1: Zo weekend.
0: Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een speedboot is zaterdagmiddag uit het water geschoten en door de gevel van een kas gevlogen. Dat gebeurde langs het Nieuwe Water tussen Naaldwijk, Schravenzande en Maasdijk. De boot kwam met de neus in de gevel terecht en hing deels boven de grond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk werd de gashendel per ongeluk te ver opengedraaid. De schipper raakte niet gewond, de kas liep wel schade op en het gat in de gevel is inmiddels met een zeil afgedekt. Glastuinbouw Nederland is blij dat telers in het gebied van Delfland tijdelijk weer water uit sloten en vaarten mogen gebruiken. De organisatie vraagt telers wel om dat alleen te doen als het echt nodig is. Vooral bedrijven die gewassen in de grond telen hebben door de droogte weinig water beschikbaar. De versoepeling geldt woensdag, donderdag en vrijdag op bepaalde momenten van de dag. Voor onder meer inwoners, sportvelden en volkstuinen blijft het verbod gelden. Delfland bekijkt de situatie dagelijks en kan de versoepeling weer intrekken als het watertekort groter wordt. Dan sportnieuws. Wielrenner Twan Middelburg heeft dinsdagavond de ronde van de Lier gewonnen bij de regiorenners. Hij was in de eindsprint sneller dan Bastiaan van Dijk en Daan Hogenelst. Voor Middelburg is het de tweede overwinning in de Lier in korte tijd. Ook in 2024 won hij de wedstrijd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en grauwe dag met hier en daar wat regen en verder een temperatuur van zo'n 20 graden. Ook vannacht zal die temperatuur niet veel anders worden. Dan koelt het af naar zo'n 18 graden, dus niet echt een verschil. En als we kijken naar morgen wordt het ook niet anders. Wel wordt het misschien nog slechter. Er wordt namelijk meer regen verwacht. Dus ruil die parasol maar in voor een paraplu als je in de tuin gaat zitten. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in de regio. De WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 22 augustus organiseren de ondernemers van Schavenzanden een gezellige zomermarkt in het centrum van Schavenzanden. Op het Marktplein, Graaf Willem II-plein en in de Lange Straat kun je heerlijk shoppen bij de vele kraampjes. Op zaterdagavond 22 augustus vindt het Hoeks muziekspektakel plaats in Hoek van Holland. Het programma begint met Rotterdam aan Zee, gevolgd door optredens van vier koren en diverse artiesten. Remco de Waard sluit de avond af met een afterparty. De jaarlijkse feestweek in Naaldwijk, de Westlandreunie, is dit jaar van dinsdag 25 tot en met zondag 30 augustus. Naaldwijk wordt omgetoverd tot een levendig festijn met een grote braderie, kermis, kinderactiviteiten, muziek en vooral veel gezelligheid. In Cinema Koningshof in Maassluis is op woensdag 26 augustus de film Spa Weekend te zien. Drie vriendinnen gaan op een luxe spa weekend. Wanneer hun chaotische vriendin Mel ook onverwachts verschijnt, verandert de ontspanning in chaos en hilariteit.
1: Meer agenda tips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
5: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
4: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
6: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik het beter doen, weet je?
4: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Jukebox.

0: volwassen man die ergens tussen jeugdige naïviteit en volwassenheid in zweeft. Een onvolwassen charmeur die zijn volwassen verantwoordelijkheden een beetje ontloopt.
1: Woensdagavond van 7 tot 9. Dit is de Jukebox. Willem Baks.
0: Alsof het over mij ging, Nick Lowe, Havenboy en Havenman uit 1984. Welkom bij het nieuwe gedeelte van de Jukebox op deze woensdagavond op de WOS 876. Via de kabel en de WOS-app allemaal te volgen. En als je nou die WOS-app indrukt, dan scroll je even naar beneden en naast live televisie heb je livestream WOS. Makkelijker kan het niet.
2: Loopt die band? Wij zijn Hart van Weinig en wij luisteren elke dinsdagavond naar Jukebox. Hey joh, het is woensdagavond.
3: Hey. Hart van een radio-dj sneller van gaat kloppen. Namelijk muziek, muziek, muziek, muziek, muziek, muziek.
1: Willem Baks. Yo. Willem Baks. Van 7.

Bucks.

gaat het schrijven van liedjes een stuk makkelijker. Dus hou dat in gedachten. Och, we hebben nog zoveel te doen en leuke dingen. En we hadden wel spijt als je iemand in de midden in de nacht kan opbellen. Maar dat kan ook zijn als je heel de avond wil gaan drinken en lol trappen, omdat je zo van het leven houdt.

Ergens een totale happy vibe waarin de persoon dus niet kan uitleggen hoe blij ze is, maar haar liefde staat en blijft. Meer heb je niet nodig, Nancy Wilson. You don't know how glad I am. 1964. Eddie Howell, Man from Manhattan, back again. Zo klonk het in 1976. En de tekst van het nummer was geïnspireerd op een heel klein pocketboekje. The Godfather Papers van Mario Puzo. Het gaat dus over de maffia, waarin de zanger dus zichzelf ziet als de peetzoon die een dubbel leven leidt als gangster en als een respectabele burger. Nou, invloed van Freddie Mercury en Brian May op dit nummer, dat werd wel een beetje duidelijker op het moment dat de gitaar ingezet wordt door Brian May. Dus het geeft ook een lichtelijk Queen-gehalte. En die André Hazes, die hadden we ervoor. En uit mijn bol. Ga je ook straks uit mijn bol? Nou, dat kan wel. Nou, nog één plaatje te gaan. Dan hebben we nog even een symfonie. En die symfonie die leidt naar een knallende kneter.

0: En zo klinkt de symfonie heerlijk, Armin van Buuren. Nederlands werk moet je ook altijd draaien. Hoort erbij, hè? Lekker. Wat hoort er nou ook elke week bij? Nou, bijvoorbeeld...
1: Een knallende knijter.
0: Voor sommigen is het een eitje en voor anderen is het... Oh, zoeken, waar heeft hij het over? Maar luister maar even naar de tekst.
2: Hey, I am your life. I am the one who takes you there. Hey, I am your life. I am the one who cares. Tij betree. I am your only true friend naam. Tij LL betree. I am forever there. I am your dream, make you real. I am your eyes when you must steal. I am your man when you can't fail.
0: Denk dat sommigen al gelijk wisten, maar oké. Als je het aan mij altijd laat horen, dan vind ik altijd wel vreselijk moeilijk. Hard tijd geworden voor nieuws, weer en verkeer. En dan zijn we dan met...
3: Goedendag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een speedboot is zaterdagmiddag uit het water geschoten en door de gevel van een kas gevlogen. Dat gebeurde langs het nieuwe water tussen Naaldwijk, Schravenzande en Maasdijk. De boot kwam met de neus in de gevel terecht en hing deels boven de grond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk werd de gashendel per ongeluk te ver opengedraaid. De schipper raakte niet gewond, de kas liep wel schade op... en het gat in de gevel is inmiddels met een zeil afgedekt. Glastuinbouw Nederland is blij dat telers in het gebied van Delfland... tijdelijk weer water uit sloten en vaarten mogen gebruiken. De organisatie vraagt telers wel om dat alleen te doen als het echt nodig is. Vooral bedrijven die gewassen in de grond telen... hebben door de droogte weinig water beschikbaar. De versoepeling geldt woensdag, donderdag en vrijdag op bepaalde momenten van de dag. Voor onder meer inwoners, sportvelden en volkstuinen blijft het verbod gelden. Delfland bekijkt de situatie dagelijks en kan de versoepeling weer intrekken als het watertekort groter wordt. Dan sportnieuws. Wielrenner Twan Middelburg heeft dinsdagavond de ronde van de Lier gewonnen bij de regiorenners. Hij was in de eindsprint sneller dan Bastiaan van Dijk en Daan Hogenelst. Voor Middelburg is het de tweede overwinning in de Lier in korte tijd. Ook in 2024 won hij de wedstrijd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en grauwe dag met hier en daar wat regen. En verder een temperatuur van zo'n 20 graden. Ook vannacht zal die temperatuur niet veel anders worden. Dan koelt het af naar zo'n 18 graden, dus niet echt een verschil. En als we kijken naar morgen wordt het ook niet anders. Wel wordt het misschien nog slechter. Er wordt namelijk meer regen verwacht. Dus ruil die parasol maar in voor een paraplu als je in de tuin gaat zitten. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
5: De WOS.
6: Jukebox.

0: welke mooie klanken van toen.
1: Lekker! Zo lekker!
2: Kom eruit de toepak!
3: Dit is een Shirley! Interessant!

0: Franks. Caroline, Rose en Joe Mine. Had je best doen om een beetje lekker cool en normaal over te komen. Herken je dat? Maar dat gaat helemaal mis. En Rose herkent zichzelf wel in de personages die een beetje vreemd zijn, buitenstaanders zijn, die veel fouten maken en eigenlijk in ongemakkelijke situaties terechtkomen. Desondanks heeft ze toch wel een leuke plaat. Caroline Rose. Voor Linkin Park en New Divide uit 2009. En dat is een losstaande single die speciaal toen werd opgenomen voor de soundtrack van de film Transformers Revenge of the Fallen. Daar heb ik straks ook nog een trackje van. Maar heb jij ook track, als je het over track mag hebben in
1: I am more life.
0: Ja, deze.
2: Knallende knijter. Knallende knijter.
1: I am more life. I am the one who takes you there. I am more life. I am the one who cares. Tij betreed. I am more only it who vindt naam. Tij LL betreed. I am forever there. I am more than make you real. I am more ice when you must steal. I am more than when you can take feel.
0: Nou, genoeg tekst om over na te denken. Eerst ga even aan de klok. Of je kan even zeg maar aan de bel trekken. Als jij het idee hebt welke plaat dit nou is, die knalende knijter.

0: muziek een zwaar Barry White gehalte qua muziek dan, hè? The Real Thing, Can't Get By Without You. Ach, jemig. Wat kan toch iemand behoorlijk missen? En waarschijnlijk, wonen ze dus apart van elkaar. Kun je beter gewoon gaan samenwonen. Met elkaar. En dat was dus de...
1: Knallende knijter.
2: Knallende knijter.
0: De meeste hadden hem wel goed, hoor. En... Hoe zat het eigenlijk met Sad But True, want dat was een knalde knijter. Die hadden alleen een toonsoort E veranderd in toonsoort D. En dan krijg je opeens het gewenste effect van een plaat. De voor Marshall Raven Catch Me, maar dan in de Big Ben remix uit 1984. Ja, eerst ben je dan Tina Turner imitator en zo heb je een hit. En de eerste uitgave van het nummer was eigenlijk niet zoveel. Pas nadat er een remix verscheen met geluiden van een Big Ben erbij... werd het pas een grote herkenbare hit. Ze heeft nog een singeltje uitgebracht, maar toen was het ook uit. En

Major Lance is zijn naam en het is hij altijd nummer met En waarschijnlijk zie je dit lied als je een beetje zak en as bent. Er zal wel iets in het lied te zijn, heb ik zo vermoeden. Volgende uur hebben we nog te gaan, tot aan de klok van 9 uur, uiteraard met de jukebox. Dus heb ik nog zeker wat geluiden. En de eerste drie platen, ach, die geef ik altijd zomaar even weg, hè.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
4: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
6: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
4: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jukebox.

Ja, weer een track van de soundtrack van de film Transformers Revenge of the Fallen. En het is niet een Bond thema, want Never Say Never heb ik ook wel eens ergens voorbij horen komen. Maar dit is van The Fray. Net als Linkin Park, dus inderdaad, van de soundtrack. En waar gaat dat nou eigenlijk over? Een liefdeslied tussen twee mensen die dus uit elkaar drijven en steeds weer bij elkaar komen. Stel magneetjes bij elkaar. Wasia Project, Folk, broer en zus Will Gao Hardy en Olivia Hardy hebben het over het overgeven aan verlangen in plaats van er tegen te vechten. Fox, dat was het tweede gedeelte van de jukebox waarmee we openden met Single Bad. Ja, de man heeft dus weer de laatste trein naar huis gemist, waarop hij dus toegesproken wordt door de dame dat er een eenpersoonsbed is en geen plaats is voor zijn lieve hoofdje. Echte dreigtaal. Wij gaan niet dreigen, wij gaan het gewoon heel gezellig maken. En uiteraard vrolijk tot aan de klok van 9 uur. Nog veel opvallende dingen om te draaien. Maar here we go, and here we go again. En dan komen we uit bij Stakkabeur.

Drie dames gingen luisteren naar eventuele nieuwe nummers voor hun album Breakout. Kwam Automatic ook voorbij. Hoewel ze nou niet gewend waren om zo erg laag te zingen, zei de oudste van de dames, Ruth Pointer. Ik doe wel de altstem met een kenmerkend geluid eigenlijk voor deze plaat. Want dat waren we niet gewend. Zo vreselijk laag, de Pointer Sisters. 1984 dus, Automatic. Stackable, here we go. Is eigenlijk Johan Renck, een Zweedse film- en videoregisseur. En die gebruikte echt een piepklein sampletje van Herbie's Man en Spirit in the Dark. En daar komt dat vrolijke flatje vandaan, hè.

0: Daar moet op gedonkerde, dus nemen we nog een beetje sangria, het vakantiegevoel vasthouden. Ed Sheeran en Barcelona. Danny Williams, White on White. Ja, je bent getuige van een huwelijk tussen je ex-vriendin en een andere man. In de wetenschap dat zij dus niet de waar is voor hem. Je doet het eigenlijk met tegenzin. Getuige zijn. Maar het kan ook zijn, dat is het leuke van deze plaat, twee dingen. Het kan ook zijn dus dat je een vader bent die zijn dochter afstaat aan de persoon met wie ze getrouwen. Je zegt helemaal niks en doet gewoon braaf je ding. En wie ook elke zondag braaf zijn ding doet is...
1: Het Muziekparadijs. Easy Listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.
0: En dan bedoel ik natuurlijk het programma. Mark Vellekoop, ja, die doet dan zijn ding. Gaan we eens even kijken op het gebied van nieuws. Is er nog nieuws? Nou, natuurlijk hebben we nog nieuws.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Een speedboot is zaterdagmiddag uit het water geschoten en door de gevel van een kas gevlogen. Dat gebeurde langs het Nieuwe Water tussen Naaldwijk, Schravenzande en Maasdijk. De boot kwam met de neus in de gevel terecht en hing deels boven de grond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk werd de gashendel per ongeluk te ver opengedraaid. De schipper raakte niet gewond, de kas liep wel schade op en het gat in de gevel is inmiddels met een zeil afgedekt. Glastuinbouw Nederland is blij dat telers in het gebied van Delfland tijdelijk weer water uit sloten en vaarten mogen gebruiken. De organisatie vraagt telers wel om dat alleen te doen als het echt nodig is. Vooral bedrijven die gewassen in de grond telen hebben door de droogte weinig water beschikbaar. De versoepeling geldt woensdag, donderdag en vrijdag op bepaalde momenten van de dag. Voor onder meer inwoners, sportvelden en volkstuinen blijft het verbod gelden. Delfland bekijkt de situatie dagelijks en kan de versoepeling weer intrekken als het watertekort groter wordt. Dan sportnieuws. Wielrenner Twan Middelburg heeft dinsdagavond de ronde van de Lier gewonnen bij de regiorenners. Hij was in de eindsprint sneller dan Bastiaan van Dijk en Daan Hogenelst. Voor Middelburg is het de tweede overwinning in de Lier in korte tijd. Ook in 2024 won hij de wedstrijd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en grauwe dag met hier en daar wat regen en verder een temperatuur van zo'n 20 graden. Ook vannacht zal die temperatuur niet veel anders worden. Dan koelt het af naar zo'n 18 graden, dus niet echt een verschil. En als we kijken naar morgen wordt het ook niet anders. Wel wordt het misschien nog slechter, er wordt namelijk meer regen verwacht. Dus ruil die parasol maar in voor een paraplu als je in de tuin gaat zitten. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS

tegenwoordig is dat allemaal in. En één keer de plaat, hop, afgelopen. Phoebe Bridgers, I Can't Wait. Dat is een obsessief verlangen van een, met een echte opmerkelijke zin in het nummer. Ik weet niet of je hem gehoord hebt. Baby, baby, als je me verlaat, kun je me dan meenemen. Dan ben je wel heel erg obsessief. Pearl Jam en Oceans. We praten over 1993. Je gaat dus even geld in een parkeermeter stoppen. En als je dan terugkomt, blijkt dus dat je auto is buitengesloten. Nou, lekker dan. Nou ja, het begint een beetje te regenen. En het enige wat je dus hebt is een pen met een stukje papier. Daar schrijf je dan een klein liefdesliedje voor je surfboard op. Onzin natuurlijk, maar de waarheid komt later wel aan het licht. Het is dat hij het nummer schreef voor Bette Liebling, waarmee hij toen een relatie had. Dan heb ik het over de zanger van Pearl Jam, Eddie Vedder. En het was Oceans. En Oceans zal de regen wel zijn geweest. Zoveel nog te doen in een korte tijd. En ik zou zeggen, ik heb heel gek gezegd een knaller aan het eind van dit programma. Maar dat is ook echt aan het eind. Maar ja, cliffhanger, die heb je wel eens nodig, hè. Slechte jongens, allemaal. Zullen we daar maar eens even wat over zingen? Over slechte jongens? Dat was ik niet. Alexandra Burke samen met Florida. Hier met Florida. Het is leuk, joh, dat fate start dit. Ja. Florida. Alexandra, girl,

0: Ja, grappig zo. Lekker terug in de tijd met de Dolly Dots. She's a Liar, 1984. Eigenlijk niet zo best als er zo over je gepraat wordt. Je zou eens denken dat de persoon behoorlijk niet deugt. Maar oké, dan gaat dat wel over Alexandra Burke en Florida en de Bad Boys. Nou, die Alexandra Burke, die won eens een keer de Britse X-Factor. En dan is het normaal dat je best wel even 3 jaartjes shined. En in het nummer gaat het over de aantrekkelijkheid van gevaarlijke mannen. En in die vorm had ze dan Florida bij zich aan de Bad Boys. Nou, bijna zeg maar heel wat weinig dingen te doen. En dan zijn we alweer aan het einde. Maar, dat wist ik zelf ook niet. De Dolly Dots, ja, dat zou je eigenlijk kunnen noemen als een
1: vergelijkend warenonderzoek.
2: Vergelijkend warenonderzoek.
0: Nou, eentje van 10 seconden, want ik dacht eigenlijk dat ze de melodie zelf verzonnen hadden. Maar ze hadden ooit eens geluisterd naar nummer 1965. The Small Faces and What You Gonna Do About It.

Ja, je weet, dat liep niet zo goed af, hè, met die Romeo en Juliet. Reflections, Just Like Romeo and Juliet, 1964. Nou, die jonge man is dus van plan om een baan te vinden, zodat hij cadeaus voor zijn vriendin kan kopen, een auto om met haar uit te gaan, en alleen vreest hij een beetje dat hij geen werk vindt. Dag, liefde. Althans, zo keihard kan het zijn, hè. Dan word je gewoon vreselijk afgewezen. Maar we wijzen dit allemaal niet af, want we hebben nog een week te gaan. En dan is het alweer een woensdagavond, 7 uur, op de WS 876. En dan is daar weer de jukebox. Die gelegenheid krijg ik gelukkig weer. En mag ik weer gaan klooien tot aan de klok van 9 uur. Bedankt alvast voor het luisteren. En ik heb nog een merkwaardig nummer dat je eigenlijk niet zou verwachten, maar wel in het trant van het programma zou kunnen bedenken. Een jukebox. En daarin komt alles voorbij. Dus door de jaren heen. Dus ik zoek altijd wel wat van, nou ja, zeg maar prehistorisch, tot en met de platen die nog uit moeten komen. Laat het zo maar even noemen. Dus heb je trouwens nog wel dat je de WOS hebt bekijkt. Als je nu naar het programma kijkt, dus radio, dan zie je ook inderdaad, de livestream kan je ook indrukken. Maar dan kan je ook, zeg maar, verzoekjes doen. Dus hoef je alleen maar op dat e-mailadres te drukken. En dan zou je iets kunnen insturen. Dan komt dat binnen zoveel time wel weer helemaal goed. En ja, wij zijn de moeilijkste niet. Althans, ik niet. En dan draaien we dat soort plaatjes. Nou, genoeg gepraat. Nu hebben we, zeg maar, de ochtendrust aan de rivier. En die wordt bezongen. En deze Franse operazangeres overspant 5 octaven. Dames en heren, 5 octaven. Nou, dan kan ik je wel vertellen, daar moet je wel wat geluidsbescherming in den oren groen. Maar ik laat je even rustig met Yves Brenner en Le Matin sur la Rivière, 1976. En als de oren nog daar zijn, dan mag ik je weer terug horen. En nogmaals, volgende week acte de présence geven rond de klok van 7 uur. Nou, ik heb al genoeg reclame gemaakt. Ik zit nu naar mezelf te kijken in een scherm. Dat is erg. Ik word gewoon gefilmd. Ik hoop niet dat uitgezonden wordt.

0: Snoopy, stealth destruction.
1: Nick, nee.
2: Dit is de Jukebox met Willem Baks. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis-publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
3: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
5: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
3: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

geniet lekkerder van de zomer. Met de hits van de WOS. WOS.

0: Kennemerland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zon.

0: Brabant, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: verkoelende zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
2: Lars Melietsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.